0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 220 kinderen uit Boom en Niel volgden deze zomer de gratis zomerschool. Voor het eerst deden ook leerlingen uit de eerste graad van het secundair mee. De zomerschool liep van 1 tot 14 augustus op drie plekken. Kinderen uit de derde kleuterklas tot en met de tweede middelbaar kregen er extra steun voor het nieuwe schooljaar. Leren werd afgewisseld met ontspanning. Vrijwilligers en animatoren hielpen de kinderen. Elke leerling kreeg ook gratis schoolmateriaal, zoals schrijfgerief en een drinkbus. De Vlaamse overheid betaalt het project mee. De fietstunnel onder de E19 in Antwerpen is tijdelijk afgesloten. Het gaat om de verbinding tussen de Ingenieur Haasaardslaan en de Edegemse Steenweg. De stad Antwerpen voert dringende herstellingen uit. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. De werken duren tot en met maandag 24 augustus. Tot dan mogen fietsers en voetgangers de tunnel niet gebruiken. Er is een omleiding via de Drie Eikenstraat. Die loopt zuidwaarts langs de E19. Volg de borden ter plaatse. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen
0: met Radio Zuidrand.
2: Het wordt steeds vroeger donker.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het districtscollege van Borsbeek heeft een aannemer gekozen voor de heraanleg van Brouwershoek. De werken liepen vertraging op door de fusie met Antwerpen, maar komen nu toch dichterbij. De straat krijgt een nieuwe riolering, ook komen er nieuwe voet- en fietspaden. Er komt een parkeerplaats voor personen met een beperking. Er worden ook laadpalen geplaatst. De bomen tussen de appartementen en de Frans Beirenslaan worden vernieuwd. Vorig jaar moesten die nog gesnoeid worden na stormschade. Toen vielen takken op geparkeerde auto's. Op 29 september is er een infoavond over cybercrime in Wommelgem. Je leert hoe je online oplichting herkent. Ook krijg je tips om jezelf en anderen beter te beschermen. Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Daarom is deze avond nuttig voor jong en oud. Eerder waren er al infoavonden in Weinigem en Boeghout. Dit is de derde sessie. Meer info en inschrijven kan via www.politie.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomerendfeesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma van zaterdag 29 augustus. Om 8 uur 's ochtends rommelmarkt, om 9 uur 30 de langste ontbijttafel, om 10 uur de braderij, kermis en shopping, om 13 uur 30 reuzenstoet met Peer de Garde, Moulies en vrienden, om 17 uur aperitief aangeboden door het lokaal bestuur van de gemeente Hoven, 19 uur 45 harmonie. Orkest Sint-Laurijs en optreden van de Jammers. Op de twee podia zijn er verschillende optredens. Podium Sint-Laurijs Plein, DJ Handjes in de Lucht, Christophe Zonneschijn, Sergio Casablanca Carambolco en Sindicato Sonico. En DJ Woodrue, Butcher Stage, Kyle and the Kids, Surprise, DJ Sir Duke en DJ Axel Dazelere. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.
2: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad van Duffel blijft mogelijk de rest van de week gesloten. Gisteren, rond 11 uur, lekte er 150 liter chloorweg uit een tank in de technische ruimte. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Zo'n 15 zwemmers en personeelsleden moesten even naar buiten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer was er geen direct gevaar. De brandweer pompte het chloorweg en dichtte het lek tijdelijk. De installatie moet nu grondig hersteld worden. Wanneer het zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. Vandaag werkt een aannemer aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Ringlaan en de Groeneborgerlaan in Vilrijk. De middenberm aan het kruispunt is daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de verkeerslichten worden tijdelijk gedoofd. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Wie kan, kiest best een andere route. Voor voetgangers en fietsers verandert er niets. Zij kunnen veilig en vlot blijven passeren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel streepje Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 220 kinderen uit Boom en Niel volgden deze zomer de gratis zomerschool. Voor het eerst deden ook leerlingen uit de eerste graad van het secundair mee. De zomerschool liep van 1 tot 14 augustus op drie plekken. Kinderen uit de derde kleuterklas tot en met de tweede middelbaar kregen er extra steun voor het nieuwe schooljaar. Leren werd afgewisseld met ontspanning. Vrijwilligers en animatoren hielpen de kinderen. Elke leerling kreeg ook gratis schoolmateriaal, zoals schrijfgerief en een drinkbus. De Vlaamse overheid betaalt het project mee. De fietstunnel onder de E19 in Antwerpen is tijdelijk afgesloten. Het gaat om de verbinding tussen de Ingenieur Haasaardslaan en de Edegemse Steenweg. De stad Antwerpen voert dringende herstellingen uit. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. De werken duren tot en met maandag 24 augustus. Tot dan mogen fietsers en voetgangers de tunnel niet gebruiken. Er is een omleiding via de Drie Eikenstraat. Die loopt zuidwaarts langs de E19. Volg de borden ter plaatse. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het districtscollege van Borsbeek heeft een aannemer gekozen voor de heraanleg van Brouwershoek. De werken liepen vertraging op door de fusie met Antwerpen, maar komen nu toch dichterbij. De straat krijgt een nieuwe riolering, ook komen er nieuwe voet- en fietspaden. Er komt een parkeerplaats voor personen met een beperking. Er worden ook laadpalen geplaatst. De bomen tussen de appartementen en de Frans Beirenslaan worden vernieuwd. Vorig jaar moesten die nog gesnoeid worden na stormschade. Toen vielen takken op geparkeerde auto's. Op 29 september is er een infoavond over cybercrime in Wommelgem. Je leert hoe je online oplichting herkent. Ook krijg je tips om jezelf en anderen beter te beschermen. Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Daarom is deze avond nuttig voor jong en oud. Eerder waren er al infoavonden in Weinigem en Boeghout. Dit is de derde sessie. Meer info en inschrijven kan via www.politie.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: is Radio Zuidland.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Misade, misade, misade, hoofd.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad van Duffel blijft mogelijk de rest van de week gesloten. Gisteren, rond 11 uur, lekte er 150 liter chloorweg uit een tank in de technische ruimte. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Zo'n 15 zwemmers en personeelsleden moesten even naar buiten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer was er geen direct gevaar. De brandweer pompte het chloorweg en dichtte het lek tijdelijk. De installatie moet nu grondig hersteld worden. Wanneer het zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. Vandaag werkt een aannemer aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Ringlaan en de Groeneborgerlaan in Wilrijk. De middenberm aan het kruispunt is daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de verkeerslichten worden tijdelijk gedoofd. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Wie kan, kiest best een andere route. Voor voetgangers en fietsers verandert er niets. Zij kunnen veilig en vlot blijven passeren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige hondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fortbom op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Ongeveer 220 kinderen uit Boom en Niel volgden deze zomer de gratis zomerschool. Voor het eerst deden ook leerlingen uit de eerste graad van het secundair mee. De zomerschool liep van 1 tot 14 augustus op drie plekken. Kinderen uit de derde kleuterklas tot en met de tweede middelbaar kregen er extra steun voor het nieuwe schooljaar. Leren werd afgewisseld met ontspanning. Vrijwilligers en animatoren hielpen de kinderen. Elke leerling kreeg ook gratis schoolmateriaal, zoals schrijfgerief en een drinkbus. De Vlaamse overheid betaalt het project mee. De fietstunnel onder de E19 in Antwerpen is tijdelijk afgesloten. Het gaat om de verbinding tussen de Ingenieur Haasaardslaan en de Edegemse Steenweg. De stad Antwerpen voert dringende herstellingen uit. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. De werken duren tot en met maandag 24 augustus. Tot dan mogen fietsers en voetgangers de tunnel niet gebruiken. Er is een omleiding via de Drie Eikenstraat. Die loopt zuidwaarts langs de E19. Volg de borden ter plaatse. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een boom op de hoek van de Geelhandlaan en de pol van Ostaaienlaan in Hoven wordt vandaag stevig gesnoeid. Uit een test blijkt dat de boom niet stabiel genoeg is. Bij een storm kan hij omvallen. Het lokaal bestuur laat daarom een deel van de takken weghalen. Zo wordt de boom lichter en moet hij weer veiliger worden. De boom helemaal kappen was ook een optie, maar daar kiest Hoven voorlopig niet voor. Het bestuur wil de boom redden. Op 29 september is er een infoavond over cybercrime in Wommelgem. Je leert hoe je online oplichting herkent. Ook krijg je tips om jezelf en anderen beter te beschermen. Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Daarom is deze avond nuttig voor jong en oud. Eerder waren er al infoavonden in Weinigem en Boeghout. Dit is de derde sessie. Meer info en inschrijven kan via www.politie.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfwurf Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfwurf. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad van Duffel blijft mogelijk de rest van de week gesloten. Gisteren, rond 11 uur, lekte er 150 liter chloorweg uit een tank in de technische ruimte. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Zo'n 15 zwemmers en personeelsleden moesten even naar buiten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer was er geen direct gevaar. De brandweer pompte het chloorweg en dichtte het lek tijdelijk. De installatie moet nu grondig hersteld worden. Wanneer het zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. Vandaag werkt een aannemer aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Ringlaan en de Groeneborgerlaan in Vilrijk. De middenberm aan het kruispunt is daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de verkeerslichten worden tijdelijk gedoofd. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Wie kan, kiest best een andere route. Voor voetgangers en fietsers verandert er niets. Zij kunnen veilig en vlot blijven passeren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het Schepencollege van Boeghout weigert een vergunning voor 53 appartementen langs de provinciesteenweg. Voor het project zouden 77 bomen verdwijnen. In dat bosje leven roeken, dat is een beschermde vogelsoort. Ook het agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies. De Gecoro deed dat ook. Er kwamen daarnaast 13 bezwaren binnen. De bouwheer stelde voor om de roeken naar andere groene plekken te lokken. Dat voorstel volstond niet. De aanvrager kan nog in beroep gaan bij de provincie Antwerpen. In de kleine steenweg in Wilrijk komen herstellingswerken. De aannemer vernieuwt het wegdek ter hoogte van de huisnummers 24 en 28. De werken starten op dinsdag 1 september. Ze duren 2 weken. Normaal zijn ze klaar op maandag 14 september. Het oude wegdek wordt vervangen. Zo moet de straat veiliger en comfortabeler worden. Bewoners en passanten houden best rekening met hinder. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in onze lieve vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een boom op de hoek van de Geelhandlaan en de Pol van Ostaaienlaan in Hoven wordt vandaag stevig gesnoeid. Uit een test blijkt dat de boom niet stabiel genoeg is. Bij een storm kan hij omvallen. Het lokaal bestuur laat daarom een deel van de takken weghalen. Zo wordt de boom lichter en moet hij weer veiliger worden. De boom helemaal kappen was ook een optie, maar daar kiest Hoven voorlopig niet voor. Het bestuur wil de boom redden. Op 29 september is er een infoavond over cybercrime in Wommelgem. Je leert hoe je online oplichting herkent. Ook krijg je tips om jezelf en anderen beter te beschermen. Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Daarom is deze avond nuttig voor jong en oud. Eerder waren er al infoavonden in Weinigem en Boeghout. Dit is de derde sessie. Meer info en inschrijven kan via www.politie.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het zwembad van Duffel blijft mogelijk de rest van de week gesloten. Gisteren, rond 11 uur, lekte er 150 liter chloorweg uit een tank in de technische ruimte. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Zo'n 15 zwemmers en personeelsleden moesten even naar buiten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer was er geen direct gevaar. De brandweer pompte het chloorweg en dichtte het lek tijdelijk. De installatie moet nu grondig hersteld worden. Wanneer het zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. Vandaag werkt een aannemer aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan met de Ringlaan en de Groeneborgerlaan in Vilrijk. De middenberm aan het kruispunt is daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de verkeerslichten worden tijdelijk gedoofd. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Wie kan, kiest best een andere route. Voor voetgangers en fietsers verandert er niets. Zij kunnen veilig en vlot blijven passeren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorri. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het Schepencollege van Boeghout weigert een vergunning voor 53 appartementen langs de provincie Steenweg. Voor het project zouden 77 bomen verdwijnen. In dat bosje leven roeken, dat is een beschermde vogelsoort. Ook het agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies. De Gecoro deed dat ook. Er kwamen daarnaast 13 bezwaren binnen. De bouwheer stelde voor om de roeken naar andere groene plekken te lokken. Dat voorstel volstond niet. De aanvrager kan nog in beroep gaan bij de provincie Antwerpen. In de kleine Steenweg in Wilrijk komen herstellingswerken. De aannemer vernieuwt het wegdek ter hoogte van de huisnummers 24 en 28. De werken starten op dinsdag 1 september. Ze duren 2 weken. Normaal zijn ze klaar op maandag 14 september. Het oude wegdek wordt vervangen. Zo moet de straat veiliger en comfortabeler worden. Bewoners en passanten houden best rekening met hinder. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er zijn enkele droge perioden en opklaringen, maar vooral later op de dag kunnen buien ontstaan. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking en perioden met regen of enkele stevige buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid vallen opnieuw enkele buien. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. De nachten worden vrij fris, met minima rond 12 tot 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de Verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. De Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7. You ain't

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8. Woo!

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Let me say the sense, baby.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

Benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.